een bikkie grijzer, zoals dat die tijd ons wordt. Een bikkie wijzer, ik zal getuigen van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mij.

0: is net Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio,
2: internet radio met style.
3: Is jylle reg? Dis nie net.

Hierdie volgende liedjie gaan ek opdra aan my mentor, Dewald Wasserval. Dis een van sy grootste treffers, volgens my en volgens radio. Hierdie liedjie se naam is Gebore om te lewe.